0: weg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: veel.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Breda Nu. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. Ja 21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: no judgment.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Den Bosch en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. En ze beter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenken nee.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits wordt geleidelijk aan drukker. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden al daar. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Bij Breda West, vanaf Etteleur West, 5 kilometer file. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. Elders op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4. Met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk 4. Met daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op richting het westen bij knooppunt Hooipolder 4 kilometer. En ook daar ben je zo 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Eindhoven naar Luik. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuik. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer met 1/2 uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het verkeer nog wel langzaam over een vrij lange afstand tussen Borne en Meersen 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Die reden naar zijn huis op Bali om vervolgens te gaan dansen met de duivel. Samuel Welte hoorde je tijdens Maarten werkt mee hier op Breda Nu. En daarvoor Causes met Teach Me How to Dance op deze... Ja, het is er even lastig terugkomen in het besef van de tijd. Maar het is wel echt zeker wel donderdag gewoon vandaag. Blauw.

op een gegeven moment zit je gewoon zo ontzettend ver in die werkweek dat je er eigenlijk niet heel erg veel meer van merkt. Maar aan de andere kant, het weekend, dat is ook wel iets wat steeds dichter en dichterbij begint te komen. Dus heel klein beetje aftellen. Ja, een donderdag is toch altijd wel een heel klein beetje kleine vrijdag. Nou ja, lekkere tracks die daarbij passen komen er zo meteen voor je aan. Eerst de overslap en daarvoor nog Chair.

0: was frozen. Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer

0: Ja, dan vind ik het toch wel verleidelijk worden om Fuck Smalltalk van Suttever te gaan draaien. Maar daar is het eigenlijk nog een heel klein beetje te vroeg voor. Goed, de Breda update en de verkeersupdate komen er voor je aan. Daarna Nothing But Thieves is Evelyn.
1: Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen nu snel op. We zien wel een uitzondering en dat is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het nu stil tussen de afrit Rudel en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

De vrouw met een hele drukke planning. Die misschien haar leven wil redden. No Time To Die hoorde je tijdens Maartenwerk mee op Breda Nu. En daarvoor Nothing But Thieves en Evolution. Muziek komt er zo meteen voor je aan van Eva Max. Maar eerst Bel Perez. Dit

Kings en Kings en Queens hoorde je tijdens Maartenwerk mee op Breda nu. Bijna 10 uur en het is tijd voor Fika. Eigenlijk gewoon een Bredaanse koffiemoment, maar met een Zweeds jasje. Voor als je niet weet wat Fika is, in Zweden is dat een momentje dat je koffie gaat drinken en een gebakje lekker erbij en even gaat relaxen. Precies wat ik nu even ga doen tot na 10 uur, want dan ben ik weer bij je terug. Eerst

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivella, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is

10 uur Vincent Visser op Breda nu. Je hoorde Buitenspel en Nate Smith daarvoor met After Midnight. Een hele lading muziek komt er ook dit uur natuurlijk voor je aan. Kylie Minogue bijvoorbeeld. Ook Kygo is van de partij en Frank Omoriki. Als ik het goed uitspreek, wat een lastige naam blijft toch, hè. Ook Milo komt er voor je aan. Eerst Lost Frequencies. Dit is Reality.

0: Camille Cabello en Don't Go Yet hoorde je tijdens Maartenwerk mee op Breda nu zo iets voor 10:30. Maar de Breda update er alweer voor je zit aan te komen. Daarna muziek voor je van Pink. En ook Aaron Blommaert komt er voor je aan. Eerst Lady Gaga, Rain On Me.
1: Bij Breda nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda nu.

0: mee.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dan op Breda nu en You Live in My Phone en Khaled hoorde je daarvoor met Talk. Zometeen knallen we lekker dat laatste uur in voor jouw lunch. Want ja, ook daarna moeten we natuurlijk gewoon lekker gaan aftellen. Eerst heb ik zometeen nog muziek voor je van Lewis Capaldi. Maar dit is One Direction, Nice Changes. Going

0: Louis Capaldi en Strangers hoorde je tijdens Maarten werkt mee op Breda nu. En het is alweer bijna 11 uur. Tijd voor een checkie.
1: Ik heb geen zin meer, ik wil naar huis toe. Mijn leven is een hel en mijn baas een frikandel.
0: Nou, misschien dan toch even de clubsferen bij jou op kantoor brengen. Of op je werkplek of waar je dan ook bent. Tijd voor Clubhead. This disco hopping.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

als hij naast nieuwe releases ook classics mee zou nemen, dan zou deze misschien nog wel eens een keer in de House of House mogelijk kunnen belanden op maandagavond bij Thijs in het Studiecircus. Bridge Carolina hoorde je tijdens Maartenwerk mee met If You and The Fray daarvoor met een echte classic uit de Zero's, Over My Head. Het is het laatste uur tot aan je lunch. Aftellen tot een 12 uur wanneer die broodtrommel uit je tas gehaald mag worden. Later gaan we dat ook zeker vieren nog dit uur. Maar eerst heb ik zometeen nog muziek voor je van The Vices. En Alex Warren komt er nu aan. Dit is Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: en Sunny Days hoorde je tijdens Maartenwerk mee op Breda nu. Ja, Decibel is natuurlijk de stunt van Armin van Buuren die verkleed ging als drag queen op tv. Ja, heel veel om van te doen geweest, zowel positieve als negatieve reacties natuurlijk. Maar hebben mensen wel eens goed naar die naam gekeken, naar Decibel? Goed. 11:30 is het in elk geval. De Breda update die komt er voor je aan. En daarna langzaam maar zeker gaan die decibellen wat door je speakers heen knallen. Vrouwtje dan nu eerst voor je, jaar na jaar.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

Wat een heerlijke tracks toch, zeg. Fede LeGrand en One Way Up. En daarvoor Lady Gaga met The Dead Dance. En ook Charlie XCX. Die kwam samen met Rita Ora nog voorbij met Doing It. Bijna 12 uur. De hoogste tijd om maar eens aan die lunch te gaan. Want bij mij begint het maagje wel een beetje te rommelen. Heel eerlijk gezegd. Moet ik toegeven. En ja, wie nog meer staat te rommelen aan de deur wel te verstaan. Dat is niemand minder dan Marco. Want tussen 12 en 2 hoor je Broodje Breda hier op Breda Nu. De lunchshow. Met een heerlijke portie muziek. Die Marco voor jou heeft meegenomen natuurlijk weer. Veel plezier straks dus bij Marco. Maar nu heb ik iets die misschien liever zelf wel wat willen draaien. De Foo Fighters. Dit is Making a Fire.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Terug naar 2019 met Do In Time. Lana Del Rey hoorde je hier bij Breda Nu in een nieuwe aflevering van Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent. Toch moeten we dat ding eens een keer ergens op een menukaart krijgen, weet je wel? Dat zou leuk zijn. Heb jij een restaurant? Ben jij een restaurant? Ken je een restaurant? Of misschien gewoon een broodjeszaak die dit op zijn menu wil gooien? Het zou leuk zijn. Praat me even bij. Hook me up. Ik bedoel, we moeten dat toch kunnen bewerkstelligen, een broodje Breda, ergens op een menukaart. Dat moet toch gewoon minimaal te lukken zijn, hè? Ik zou het wel denken. Laten we daar maar eens een keer van uitgaan. Laten we dat gewoon een keer proberen. Tot die tijd vermaken we je met een broodje Breda op de radio. Ik heb straks voor je onder meer nog Sarah Larsen, Years and Years. Wat dacht je van Yvonne Elliman? Daar heb ik heel erg veel zin in. En een verse Breda-update ook. Die is er. Maar eerst aandacht voor muziek uit Zweden. Dit is Sigrid.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Het nachtelijke belletje kwam van niemand minder dan Years and Years. Je hoorde Nightcall hier bij Breda Nu in de lunchshow. Dit is Broodje Breda. Zometeen komt hij eraan. De Breda Update. Hij is zeker onderweg. Eerst neem ik je even mee terug naar de jaren 70. Naar de muziek die afkomstig is van een Ramshorns recordplaat. Dat was het disco-label van de jaren 80. Maar ook eind jaren 70 deed die aardig mee. Dit is Yvonne Elliman en Love Pains.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

De vrouw die eindelijk toegegeven heeft dat ze toch misschien wat te oud wordt. Nou ja, althans, zover wil ze dan ook nog niet gaan. Maar ze wil niet zo vaak meer optreden in de avonduren, want daar wordt ze moe van. Ja, het is letterlijk haar tekst. Ze heeft het zelf zo verteld tijdens een festival. Ik heb het over Anouk. Je hoorde $1 million. En weet je, ergens geeft er eens ongelijk. Hè? Je kan wel heel je leven alleen maar in de avond blijven optreden. Maar op een gegeven moment moet je misschien ook kiezen voor een middagmatinee. En dat heeft ze ook gedaan bij de concerten die eraan komen. Ze heeft ook letterlijk gezegd, joh, dan zijn we gewoon weer op tijd thuis voor het avondeten. Dat vind ik eigenlijk, ergens vind ik het ook wel weer stoer. Dat is typisch Anouk, die doet dat soort dingen. Daar kun je gewoon van op aan. Zometeen gaan we naar het landelijke nieuws. Dat komt er ook alweer aan. Joh, wat gaat dat toch hard eigenlijk als je er zo over nadenkt vanmiddag. Dat komt er dus aan. Maar eerst nog aandacht voor onder meer Davina Michel en Madonna. Maar eerst Boyzone.

0: is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Je kan zeggen van deze vrouw wat je wil, maar muziek maken, dat deed ze jarenlang echt fantastisch. Madonna hoorde je en Lucky Star. En ja, weet je, ik kreeg de vraag trouwens daarnet van iemand hier intern overigens hoor. Van joh, die zomerjingles, hoe lang blijven die nog te horen? Nou ja, weet je, het is zo dat tot de 21ste het officieel zomer is. 21 september is het klaar, dan is het over. En dan is het ook klaar hoor, met die vormgeving van de zomer. Maar tot de 21ste is het officieel zo. Geniet er nog heel eventjes van de zomer. Voor zover dat nog kan natuurlijk. Hè? Want laat u eerlijk zijn. Hè? De eerste paar dagen van deze week was het nog redelijk te doen. En ja, het wordt toch wel weer steeds een beetje minder, zeg maar. Nou ja, weet je, dat is de tijd van het jaar. Het hoort ook gewoon zo. Dat kunnen we ook. We kunnen er moeilijk over doen, maar het hoort erbij. Dat is gewoon een feit. Breda Nu, daar luister je naar. Tot aan 2 uur is dit Broodje Breda. Zometeen het landelijke nieuws, dat komt eraan. Maar eerst nog even aandacht voor de police.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert-Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Groene samen met Amy Pernis uit 2022 hoorde je I Don't Care hier bij Breda Nu in Broodje Breda, uurtje nummer 2. Ach, wat fijn dat je er nog even bij bent. Hebben we het komende uur nog wat te doen dan, muzikaal gezien? Ja, zeker wel. Zometeen heb ik voor je onder meer Fatboy Slim. Ik heb nog muziek voor je van Lola Young. Altijd leuk. Ook een brede update komt er uiteraard aan. En weet je wat we doen? Meteor ook nog wel eventjes vandaag. Altijd leuk om die even voorbij te laten komen. Maar eerst gaan we even naar een dame die inmiddels niet meer onder ons is. En ze was heel graag in Nederland. Heel goed bevriend met onder meer Joop van de Ende. Over wie heb ik het dan? Nou, over niemand minder dan Tina Turner. En deze plaat die komt gewoon uit een Bondfilm. Althans, voor zover als ik het weet, komt het uit een Bondfilm. Ik ben namelijk niet helemaal thuis in de Bondfilms. Maar We Don't Need Another Hero staat mij bij dat sowieso komt het uit een film. En volgens mij een Bondfilm.

Nou, zijn we uitgelachen met z'n allen? Ja, hè? Hebben we de lol om gehad? Mooi hoor, want ik bedoel, het was gewoon een fout van mijn kant. Ik weet dat ook gewoon niet. Ik ben niet zo thuis in de films. We Don't Need Another Hero komt niet uit een Bondfilm, maar uit Mad Max Thunderdome. Mad Max Beyond the Thunderdome, moet ik eigenlijk zeggen. En dat had ik kunnen weten, want ze zingt het er verdorie gewoon nog in. Hè? Ja, nou ja, weet je. Als je het niet weet, weet je het niet. Zo simpel is het dan ook weer. Muziek hoor je nu van Daft Punk samen met Pharrell Williams en Nile Rodgers. Dit is Get Lucky.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Afgelopen Breda Bar stond ze nog op het podium in Breda. Ik heb het over XX3. Ja, je hoorde Push and Pull. 2 jaar oud alweer dit liedje, maar wat blijft het lekker. Breda nu, dan luister je daarna tot aan 2 uur is dit broodje Breda. Zometeen komt hij eraan, de Breda Update. Maar eerst nog even aandacht voor Lola Young. Dit is mijn...

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Yeah.

Het is zielig voor Barry, maar hij kan niet zwemmen. Daarom ook Barry Can Swim. Je hoorde in dit geval Dance, Dance, Dance bij Breda Nu in Broodje Preta. Tot 2 uur ben ik bij je. Dat is nog heel eventjes, maar weet je, niet getreurd. Er komt nog veel meer leuks aan. Praat ik je zo over bij. Eerst even aandacht voor Samuel Welten. Dit is...

0: muziek van Blur en Song 2. Je hoorde hem bij Breda nu in Broodje Breda. Tot 2 uur ben ik bij je. Dat is nog heel eventjes. Ik ga je alvast al wat vertellen over wat er zometeen aankomt. Want zometeen is het natuurlijk weer tijd voor niemand minder dan Patrick Opstaken in de middag van Breda. Hij neemt je mee tot aan 5 uur. En vergeet het niet, hè, maar vanavond, het is natuurlijk alweer donderdag, vanavond is NAC praten gewoon weer. Altijd heel leuk om te horen hoe het gaat bij het team wat dat net weer een nieuwe trainer heeft. Ben benieuwd wat het die mannen daarover te vertellen hebben. Dat horen we ongetwijfeld vanavond in de nieuwe aflevering van NAC praten. Ik heb daar nu al zin in. Over mooie dingen gesproken. Dit is echt enorm mooi. Is namelijk Meteor. Hij heeft een liedje gemaakt over een goede vriend van hem. Die zijn leven nam, laat ik het zomaar even omschrijven. Dan heb ik het denk ik heel netjes omschreven. Mocht je zelf trouwens met dat soort gedachten rondlopen, blijf daar niet meer lopen. 113 is er voor jou, hè? Die is altijd bereikbaar daarvoor. Maar hij verwoordde zijn gevoelens dan wel weer heel erg mooi in Nooduitgang. Ik zou zeggen, graag tot morgen en ik wens je nog een hele fijne dag verder.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West-Nijl-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulvenhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen, waarbij doden vielen, zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A58 en de A59. De A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos bij Breda heb je een kwartier vertraging. De A59 Zierikzee-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. En op de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos 15 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude Turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A50. Verder in de richting van Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulvenhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er ruim 200 kilometer file op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Daar heb je tussen Vught en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een 15 minuten extra. En 264 van Uden naar Gennep bij Gennep een 30 minuten vertraging. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg een 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: all. And I know your love was unacceptable.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land nog 150 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En ook een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A2... richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de derde malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beiden waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 heb je nog een kwartier vertraging vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht staat 6 kilometer file. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
1: Hey!

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 heb je nog een kwartier vertraging vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht staat 6 kilometer file. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: De hoogte van alles wat er in Breda gebeurt. Het gaat gewoon op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
0: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
7: Ja.
8: Dat is weer het origineel, hè?
7: Yes.
9: Tutti originale.
7: Tutti
9: originale toeter is er ook. Dat is Jurie van Hout, yes. Marcel van Es, Leon Dekkers completeren drietal van deze week. Voor weer een vers uurtje NAKPRAAT Radio op Breda Nu Radio. Powered by Fanzine de Rad.
7: Yes.
9: Nog steeds. En nog heel lang. En
7: gedeelde smart is halve smart.
9: Ja,
7: dat is misschien de beste samenvatting van dit radioprogramma.
9: Ja. Therapie Radio.
8: Ja. Ja, er zijn vast mensen die het anders samenvatten, maar dat maakt helemaal niet uit.
7: Nee, ja.
9: Het heeft nog wel de allure van een therapiekamer hier zo. Een beetje tandarts.
8: Ja, een ziekenhuis, hè?
7: We hebben het inmiddels wel voorzien van een vleugje nak, want er zit al wat bloed van Pino aan het tapijt. Dat is dan wel geruststellend, zeg maar. Het ruikt hier al wel een beetje desnaks.
8: Ja, dat klopt, ja. Alleen de vloedbrenging...
9: Drie witte kruisen op het rode bloed van Marcel. Ja.
8: De vloedbrenging plakt nog niet.
7: Nee, dat komt zo.
9: Nee, het is nog in
8: beeld. Ik gooi zo wat bier over de grond.
9: Maar Marcel en ik hebben het er vorige week al eventjes over gehad. Hoe we dit een beetje gezelliger kunnen maken.
8: Ja, sowieso met een transferwindow.
9: Want dat raam achter jou, Marcel, daar zo. Dat gele vlak daar.
8: Dat moet een raam worden.
9: Daar gaan we een raam van schilderen.
8: Oh, schilderen?
9: Ja, of iets.
8: Ik dacht zagen.
9: Ja, ik weet niet. Daar komt gewoon bij een ander bedrijfje uit, zeg maar. Daar zitten we zo meteen bij Martijn Lonen van Hello Marketing, volgens mij.
7: Ook nog.
8: Ja, zit hier ook?
9: Ja, die zit een anderhalf deurtje verder.
8: Oh, dus, grappig.
7: Jullie doen net alsof TL-verlichting niet gezellig is. Je moet bijna je zonnebril op doen hier, man.
9: Ja,
7: dat is niet normaal.
9: Ja, dit mengpaneel heeft namelijk ontzettend veel lampjes. Maar ik kan dus niet zien welke er aan staat, zeg maar. Nee. Zo fel staat het. Dus,
7: godzorg.
9: Ja, joh. Zoveel leermomentjes hier.
7: Hier is wel helder, bij NAC niet.
9: Nee,
8: bij NAC is niet alles helder. Nee, dat klopt.
9: Helaas zagen we het vanaf de tribune wel heel helder.
8: God, Thomas,
9: hoe slecht dat het was. Maar daarover later meer. Maar nu we er toch zijn, ik ga een fotoke trekken van
7: jullie. Ook nog.
9: Want in dit drietal is het natuurlijk wel... Kijk, we zijn er.
8: Hup, Nak.
7: Hey, doen we genomen live, hè. Live door die even.
9: De fotoke voor de Twitter.
7: Echt. Harry, maak de wijze niet zo druk. Ik ben er weer.
9: Ja.
7: Ik kan weer kalm slapen. Ga je geld maar weer tellen.
9: Kijk, dat is hem. Dan ga ik een tweetje maken zo meteen. Dan gaat hij er zo meteen opknallen.
7: Ja.
8: Ja.
9: Maar,
8: ga je geld tellen en val niet van de berg af.
7: Nee. Ja. Nee. Ofwel, dat moet je zelf weten. Maar ja, daar hebben wij geen invloed op.
9: Ja.
7: Het waren leuke weken.
9: Ja, hè? Het was innoverend.
8: Ja. Het was hectisch.
7: Ja, joh.
9: Nee, joh.
7: Maar gelukkig heb je dan altijd NAC nog.
8: Ja,
7: wat dus, dat nog treuriger
8: maakt. De stabiele factor, hè?
9: Ja, de stabiele factor. Altijd kut.
8: Altijd kut, ja.
7: Mooi, man.
9: Oh. We dachten, we gaan eventjes met... doen we het eerste draaiboek, joh? Of alle dingen die
8: beginnen
9: daarna...
8: Beginnen we met de ellende?
9: Ja, zomaar... hebben de ellende inderdaad. Laten we daar eens even mee beginnen. Want de ellende die begon met een hele reeks met slecht nieuws. We hebben net... Ja. We zitten nog steeds midden in een enorme boeliefase waar we nog...
7: Een hele boelie.
9: Die we ook afgelopen zondag enorm gemist hebben bij de open dag. Daar kunnen we straks ook nog wel eens even op beschouwen wat we daar voor leuke en opvallende dingen hebben meegemaakt op de zondag met de familiedag van NAC. Maar verder kwamen er toch ook wel wat andere, maar een drietal vervelende berichten binnen. Waar begon het mee, Marcel?
8: Oh jee, dan moet ik chronologisch nadenken. Volgens mij begon het met overlijden van Hans Balemans.
9: Ja.
7: Ja.
8: En dan zullen heel veel mensen denken, wie is Hans Balemans? Nou, Hans Balemans is een van de founding fathers, zo heet dat geloof ik, van de Rad. Die was er in 1996 ook bij als eerste. En die is helaas overleden na een lang ziektebed. En dat is gewoon heel erg triest nieuws.
9: Ja. Ja.
8: Die jongens van mijn leeftijd, misschien iets ouder, maar rond mijn leeftijd.
7: Ja. Dezelfde bende van ellende.
8: Dezelfde bende van ellende, ja.
9: Hij was van 1966. Ja.
8: Ja, dus iets ouder als mij.
9: Ja.
8: Dus, en Hans, die was een schitterende vent. In de jaren 80. Toen was Hans al lid van de zogenaamde Continental Club.
9: Ja.
8: En dat zijn groepen Nederlanders en ook voor mensen uit andere landen die fan waren van het Engels voetbal.
9: Mm-hmm.
8: En dan zou je nou zeggen, dat is helemaal niks bijzonders.
9: Dat allemaal.
8: Ja.
7: Ja. Maar toen moest je nog weer een paard en wagen die kant op.
8: Toen moest je dat allemaal nog uitvinden.
9: Ja.
8: Toen was het allemaal nog niet op tv. En toen gingen ze al regelmatig naar Engeland om wedstrijden te bekijken.
9: Ja.
8: En zo is eigenlijk ook het idee van het fanzine ontstaan.
9: Ja,
8: want dat is overkomen waar uit Engeland.
9: Mee teruggenomen.
8: En niet alleen Hans Balemans, maar er waren wel meer mensen bij betrokken.
9: Ja, precies. Ook natuurlijk wel een hele reeks mensen natuurlijk inderdaad. Maar had je al gezegd dat hij ook een van de grondleggers was van fanzine de Rad?
8: Ja, ik noemde het Founding Fathers.
9: Ja, de Founding Fathers.
7: Hij spreekt ook Engels.
8: Ja,
9: praat ook Engelaans.
7: Ja, dat is niet normaal.
9: Heeft hij ook allemaal mee overgenomen.
8: Ja.
9: Maar,
8: Hans, die was er roerend mee eens dat wij zo'n blad begonnen.
9: Ja.
8: Dus die, en die vond ik een goed idee. Ja. En die, ja, die heeft in het begin wel meegeholpen in ieder geval. Later is het wel afgehaakt, maar dan toch.
10: Ja, want het viel me namelijk op. Want het leek wel alsof het allemaal zo uitkwam. Vrijdagavond om 6:00, pak een beetje voor de wedstrijd, de boekpresentatie gehad van het gelijk van Rad Verlegh. Mm-hmm. Er werd ook het belang van en de vergetelheid van Rad Verlegh genoemd. En dus ook de oprichting van Fans in de Rad. Er zaten aan de tafel Rob Lemmens, Adde Sprangers en Ries Somme. Om een beetje de founding van Fans in de Rad te bespreken. En de noodzaak en de aanleiding. En er werden ook wat mensen genoemd. Waaronder ook plots ook aan Hans Balemans. Ja. Hans Balemans, niet vergeten, is nu vandaag niet bij. En notabene een dag later komt het nieuws dat
8: hij... Ja, wij wisten al wel op dat moment dat hij op sterven lag.
10: Ja, dat het niet goed ging.
8: Dat in ieder geval niet goed ging.
10: Oké.
8: Dus wij wisten later wel dat het op elk moment afgelopen kon zijn.
10: Ja.
8: Ja, dat is gewoon, heel triest.
7: Gecondoleerd ook voor de familie.
10: Ja, die komt inderdaad heel hard aan bij ook... de zogenaamde oude jongens krentenbrood groep, generatie vooral ook.
8: Ja, daar zat Hans middenin.
10: Ja, klopt. Ik ken hem nog uit de tijd van... dat we nog met een grote groep bij Café de Troubadour zaten.
8: Oeh, daar was Hans ook fervent bezoeker van.
10: Ja, inderdaad.
8: Alles wat maar naar Engeland rook, dat vond hij allemaal geweldig. Ja. Hè? Dan,
10: ook bij de Catch 22. Natuurlijk.
8: Mooi. Ja, ik ik vond het wel mooi wat hij altijd deed.
10: Ja.
8: Maar ja, die is dus niet meer. Dat is erg jammer.
10: Maar nogmaals ontzettend veel sterkte aan.
7: Ja, sterkte jongens.
10: Familie, nabestaanden, vrienden. En dit is ook een naam die we met hoofdletters schrijven. Heel veel sterkte ermee.
8: Ja. Nou, daar ging dan een dag overheen. En toen kwam het volgende overlijdingsbericht binnen. Of een dag, die ging een paar dagen overheen.
10: Ja, ja.
8: En toen bereikte onze bericht dat Ad Bakker was overleden. Nou, voor de jeugdige luisteraars onder ons. Ad Bakker was een speler van NAC. Linksback. En die is helaas veel te vroeg overleden. En dan zul je denken van Ad Bakker. Wat heeft hij nou belangrijks gedaan van NAC? Nou, Ad Bakker is namelijk heel belangrijk geweest. In de bekeroverwinning van NAC in 1973.
10: Ja.
8: Want hij speelde in de tweede ronde... speelde NAC thuis tegen Ajax.
10: Ja.
8: En in de verlenging, echt de dying seconds van de verlenging, schoot hij de gelijkmaker binnen.
10: Ja.
8: 2-2.
10: Echt een 120ste minuut, geloof ik.
8: Echt de laatste seconde. Wanhoopschot, bam, doelpunt. Niet dat ik erbij was. Maar daarna moesten er natuurlijk penalties worden genomen. En een van de penaltynemers bij NAC was ook Ad Bakker.
10: Mm-hmm.
8: Die ook scoorde. Ajax die miste de eerste twee penalties. Dat wil zeggen, de keeper van NAC, Jan de Jong, die stopte de penalties. De derde van Ajax die werd naastgeschoten door Mr. Ajax hemzelf, Sjaak Zwart. Maar Sjaak weet zich dan niet meer te herinneren.
7: Sjaak
8: weet even niet zoveel meer als het over gemiste penalties gaat.
10: Ja.
8: Maar goed, daardoor won NAC uiteindelijk later wel de beker. En dat is natuurlijk een van de hoogtepunten geweest. Dat van
7: zeker, 100%.
10: Wow. Ja.
8: Dus maar Ad Bakker was een... een echte NAC-linksback.
10: Mm-hmm.
8: Helemaal niet uitblinkend of zo. Helemaal niet tactisch goed voetballen. Maar wel gewoon gas opvreten en gaan.
7: Gas erop.
8: Juist, die.
7: Eentje die we missen.
8: Ook
10: ja, weer. Precies.
7: Nu. Toch?
10: Echt een ouderwetse.
8: Ja, een ouderwetse linksback.
10: Ja.
8: Die gewoon strijd leverde.
10: Ja.
8: Niet altijd tactisch helemaal geweldig was. Maar dat geeft verder ook niet. Maar wel het gas opvrat en daardoor de waardering kreeg van het publiek.
7: Scoren en neervallen met kramp.
8: Ja.
7: Dan ben je een goeie.
8: Ja, dan ben je een goeie.
10: Alles gegeven.
7: Ja.
8: Ja.
10: Goh, bijna 300 keer NAC, 298. Ik had bij jou eventjes gecheckt voordat ik het artikel op de rat kanaal. Want we wilden het ook wel even goed hebben. Want er gingen allerlei statistieken rond. Laten we het even bij het museum vragen.
8: Ad Bakker is ook lid van de club van 250. Hè? Dus alle spelers die 250 wedstrijden of meer van NAC hebben gespeeld.
10: Hij heeft de wand van 250 gehaald in ieder geval. Goh, jezus. Ja. Ja.
8: Nou, om het dan...
7: In Memoriam FM gaat nog even door.
8: Ja. Om de ellende dan compleet te maken... bereikte een dag daarna ons bericht dat Ahmed Ami ons...
7: ABN Ami.
8: Is ontvallen. Na een lang ziekbed, volgens mij.
7: Ja.
8: Begreep ik.
7: Ja, dat was al best wel lang bekend dat hij natuurlijk
8: kanker
7: had.
8: Ja. Die was al ziek.
7: Ja.
8: En die dreigde op te krabbelen, maar dat ging uiteindelijk toch mis, heb ik begrepen.
7: Ja. Dat is, dan blijft het ook gewoon een kutziekte.
8: Ja.
7: Dus ja, ook daarvoor sterkte voor de familie.
8: Ja.
7: Zo, 45 weer veel te
8: jong. Ja, dat is veel te jong natuurlijk. Ja. Nou, Ami, die herinneren wij ons natuurlijk die twee doelpunten tegen Ajax. Met name die knal in de arena.
7: Ja.
8: Die zat er heel erg lekker in, die 1-3.
7: We zijn nog wel eens een paar keer met hem op pad geweest ook.
10: Ja, met Abi en Ami.
7: Ja, ik zou zeggen, dat moeten we weinig te betalen.
10: Ja. Abi en Ami, die betalen alles, man. Ja. Ja. Jongen, kom we gaan drinken. Ik betaal wel.
7: Ja.
10: Hup, weer die pinpas erin.
7: Ja, mooi vent, man. Ja.
8: Ook dat was weer een echte nakvoetballer.
10: Ja. Ja.
8: No nonsense, gewoon hard werken. En dan komt het voetbal komt vanzelf wel, hè?
7: Ja, zeker.
8: En dat mis ik nu een beetje.
7: Ah, je merkt ook, hè. Ik denk dat was natuurlijk ook die tijd dat op een gegeven moment met Ernie Brands en zo. Die tijd merkt je dat er ook nog... Denk ik dat NAC Bourgondischer in de stad lag. In die zin dat je veel meer connectie had tussen de spelers
8: en
7: het publiek.
8: Ja.
7: En dat je ze ook nog wel eens in het wild. Hè, en soms misschien net iets te vaak. Ja. Hè, je hebt bepaalde gevallen die dat net iets te vaak deden. Maar ik heb wel het idee dat dat ook wel een heel essentieel onderdeel is van de club wat we nu missen.
8: Absoluut, dat is 100% mee eens.
7: Dat was hetgeen wat een volksclub maakt.
8: Dat speelt ook een rol dat wij nu in Zullen trainen.
7: Nou ja, dat
8: speelt ook mee. Ik zeg niet dat het daaraan ligt alleen, maar dat speelt wel mee.
7: Ja, kijk, het is wel leuk dat je voor de bühne nog één keer per jaar met z'n allen met een raar pakje aan carnaval gaat vieren of zo. Hè, om dat dan te doen, omdat je zo ontzettend Breda's bent. Maar ik denk dat dat echt een essentieel punt is binnen de club waar we nu echt, echt hard op nat gaan.
8: Ja.
7: Is dat die connectie met de stad is weg. En je meet ook dat. En dan vind ik ook dat je meet het soms ook op het veld. Ze hebben volgens mij niet eens een idee wat er nou achter die club leeft, wat er zit. En wat nou de dingen zijn die wij als supporter belangrijk vinden.
8: Ja, en dan had je vroeger, toen ik een klein manneke was, en dat is heel lang geleden. Dan hadden spelers natuurlijk waren semi-prof.
7: Ja.
8: En dan hadden ze een optiejarenzaak of
7: en
8: een sportzaak. Wat?
7: Juryprof.
8: Ja. Nee, maar ze hadden wel vaak een winkeltje of een beroep erbij, waardoor je die mensen wel eens tegenkwam in het wild.
7: Ja, tuurlijk.
8: En dat is nu ook helemaal niet meer, denk ik.
7: Ze woonden vroeger ook gewoon... Kijk, dat is misschien dat is allemaal nostalgisch gelul.
8: Ja, dat ben ik volledig mee eens, hè.
7: Want dat voegt in principe, denk ik, weinig toe dat je Pierre van Hooijdonk vroeger tegenkwam bij de komkommer bij de Donk. Dat weet Leon denk ik nog wel.
10: Bij de brandenbeen Tom Doek.
7: Ja, of Ton Lokhoff die dan tegenkwam. En bijvoorbeeld Arvelatsi, die woonde bij mij tegenover. En Bogdanovic, die had toen ook nog een tijdje. En die heeft nog een huurhuis gehad daar. Op een of andere manier was NAC veel dichterbij.
8: Ja.
7: Het was je werd er altijd, behalve dat je geconfronteerd werd met mooie filmpjes op Instagram. Want dat is super. Hè, dat is hartstikke leuk, vooral doen. Maar de echte connectie met de club...
8: Ja.
7: Is wel langzaamaan aan het vervagen. En ik denk dat wat je nu ook ziet in het stadion. En je zou. Kijk, nu krijg je gewoon weer een kutpot voorgeschoteld. Wat ze dan gaan hebben. Maar je merkt dat daardoor ook. De reden waarom mensen naar NAC komen volledig veranderd is. Vroeger kwam iedereen naar NAC voor het voetbal. En je nam eens een keer iemand mee. Hè, maar je kwam daar voor het voetbal en om voor de sfeer. Alleen tegenwoordig staat iedereen die daar nu binnen loopt. Die komt aapjes kijken.
8: Daar lijkt het wel
7: op. Daar lijkt het toch op? Of toch?
8: Nee, daar ben ik het volledig mee eens. De binding met de stad Breda is volledig zoek.
7: Ja, en je merkt ook dat...
8: En dan kun je nog zoveel shirtjes verzinnen en wedstrijdacties en zo. Maar dat is allemaal kunstmatig. En dat werkt niet goed. Zoiets moet gewoon op een natuurlijke manier gaan. En hoe zou je dat kunnen herstellen? Door meer jongens uit de regio te halen.
7: Ja, nou, ik denk ook dat... Kijk, en ik denk dat vrijdag was misschien niet het goede voorbeeld. Nogmaals over de wedstrijd gaat het zo hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld 90 minuten voor me uitstaan staren. Ik heb vrij weinig toegevoegd aan de sfeer, dus dan moet ik ook hand in eigen boezem steken. Hè?
8: Maar daar was ook geen aanleiding toe. Hoor.
7: Nee, dat was ook nou wel een boelische schuld. Tegenlijf. maar ik denk dat met dat soort wedstrijden. Kijk, we zeggen er is geen aanleiding meer voor. Maar misschien als wij. Als we nu komen. Kijk, het wordt op een gegeven moment wordt het ook een vicieuze cirkel. Hè?
8: Ja.
7: Je komt binnen, het voetbal lijkt nergens op. Dus doen wij ook maar niks. Dus verlies je weer en je gaat naar de volgende wedstrijd. Je zou dan op zijn minst een keer met z'n allen kunnen proberen om die sfeer weer terug te brengen. Waardoor we in ieder geval ook een keer aan die voetballers laten zien. Van kijk eens jongens, als jullie succes gaan krijgen en we gaan winnen, dan staat dit jullie te wachten. Maar die gasten hebben geen flauw idee van een avondje nak is, toch?
8: Ik denk het niet.
7: Wanneer? Ja, nee.
8: Nee.
7: En dat zie je ook aan het gedrag van bijvoorbeeld zo'n Soa en de manier waarop een trainer daarop reageert.
8: Wat denk je van Sumano?
7: Ja.
8: Zo, wat heb ik mijn eigen... Gaan we het al over de wedstrijd hebben of nog niet?
10: Hadden wij over een draaiboekje gehad. Want ik ben ondertussen even de brom in onze uitzending aan het... Want als je het hoort, en we kregen al een paar meldingen over het raar brommetje. En dat is jouw microfoon, Juri. Dus ik ga je zo meteen een andere microfoon geven.
7: Dat is helemaal goed.
10: Dus ik zet hem zo meteen uit het praten. Dan ga ik deze...
7: Volgens mij staat het geluid van deze ook erg hoog.
10: Dat niet... Nee, hij staat vrij normaal. Okay. Maar ik ga je zo meteen even de mobiele geven.
7: Ook nice.
10: Maar dan, Marcel, ik laat hem dan eventjes aan jou.
8: Ja, we gaan het draaiboek even doornemen. En we gaan terugkijken naar de wedstrijd. Naar de kraker van afgelopen vrijdag. Was echt een verschrikkelijk goede wedstrijd. Die tussen NAC en Jong Utrecht. Het spatte eraf, jongen. Niet normaal. Echt

0: Nou, ja. Kom langs bij Duik.
1: Ja, ja, ja. Oh, jongens. Ik zit er nu alweer tegenop. Erg, hè?
0: Ja.
1: Nee, daar ben ik echt.
0: Ja, dat is ook.
1: Ik ben af en toe, dat gebeurt niet vaak, hè, maar ik ben af en toe wel eens jaloers op supporters van clubs die naar een wedstrijd toe gaan en die weten dat ze gaan winnen.
0: Ja, die hebben een kutdag als ze niet met 4-0, maar met 3-0 hebben gewonnen.
1: Klopt, en die gaan dan na 5 minuten gaan die zitten klappen. Nee. Want dan hebben ze al gewonnen met 4-0.
0: Maar Marcel, door dit soort gedrag ben je dus de vorige keer op je bek gegaan hier.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat moet je niet meer doen. Dat is dit gedrag.
1: Ja.
0: Dat is karma, heet dat.
1: Ja, hè? Nee, dat weet ik. Ah. Maar ik snap je dat ik er wel jaloers op ben?
0: Nee, ja, ja, ja.
1: Kijk, wij weten 9 van de 10 keer dat we gaan verliezen.
0: Ja, ja dat is ook.
2: Oh, dat ik Unibet maar mijn accountje maar weer even opgeopend. Ja.
0: Kijk, ik denk ook dat die wedstrijd tegen Jong Utrecht... Dat was natuurlijk echt een dieptepunt.
1: Dat gaan we al.
0: Toch?
1: Ja. Nou, daar wil ik het later nog over hebben. Maar vertel je verhaal.
0: Maar ik denk dat nog het treurigste van alles... vind ik dat alles wat er nou de afgelopen weken is gebeurd bij NAC... hebben wij voorspeld, toch? De manier waarop het met Hoefkes zou lopen.
1: Ja, dat hebben we heel veel voorspeld. Ja, dat klopt.
0: Dat hij dan inderdaad een onzinnige wedstrijd bij een top ons of wat zou verliezen.
1: En dat het dan weer geld zou kosten.
0: En dan gaat het weer geld kosten.
1: Juist.
0: Nou, iedereen had vol vertrouwen. Ja, dan gebeurt het toch. Dan gaat het uit. En wat ik nog veel treuriger vind dan het spel wat... Kijk, die Rick Kruis, die moet ook gewoon een paar weken de tijd krijgen.
1: Tuurlijk, dus absoluut. Ik ben volledig mee eens, hè.
0: Maar ook nu lijkt het wel alsof... Kijk, Peter Maas, daar is het vertrouwen op gezegd en zo. Maar ook daar, vanuit zijn kant, geen enkele vorm van zelfreflectie.
1: Nul.
0: Het is... Nou, ik weet niet waar we mee opgezadeld zitten, maar vooral hoe we er vanaf komen. Toch?
1: Ja.
0: Maar dit is toch totaal van de pot gerukt wat we hier met z'n allen aan het doen zijn.
1: Ja, die man die heeft een enorme plaats op zijn kop. En ook een keer sorry zeggen. We zitten al anderhalf jaar, Leon zei het vorige week ook al.
0: Die man is de slimste man ter wereld.
1: Ja, volgens...
0: Die man die verdient bakken met geld.
1: Ja. Volgens eigen zeggen, ja.
2: Nee, het is de waan van anderhalf jaar, noem ik het vorig jaar. Ja. Niet de waan van de dag.
1: Ja, maar dan kun je toch op zijn minst sorry zeggen. Dat het zo van, sorry jongens, ik heb het fout gezien. Of we gaan dit doen, of we gaan dat. Maar zelfs dat niet, hè. Volledig geloven in je eigen gelijk. Ja.
0: Nee, maar om iets fout te zien, moet je eerst kijken.
1: Ja, maar zelfs dat doet hij niet.
0: En om daarom afgerekend te worden, moet je ook actie ondernemen.
1: Ja.
0: Dat doet hij niet.
1: Ja.
0: Hij heeft tot nu toe... Ja, dan komen alle spelers die komen. Ja, het is superleuk. Maar alle gokjes die hij neemt, die mislukken.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk meer uit het netwerk van Hoefkes. Of wat je eerst had vanuit Pierre van Hooijdonk. Dus zelf als technische man voegt hij 0,0 toe.
1: Klopt.
0: Wat ik het meest kansloze vind, is vooral op zo'n moment. Hè, dat als je zo'n wedstrijd verliest tegen Jong Utrecht... Dan zou je toch op zijn minst als technisch directeur of als technisch manager of hoe het tegenwoordig ook mag heten. Dat je even een keer gaat communiceren van joh, hey, luister, dit is het lange termijn plan. Of weet ik veel wat, maar laat in ieder geval iets van. Maar de beste man zegt niks, doet niks, wil niks, kan niks.
1: Zeg op zijn minst sorry.
0: En voor de rest vanuit... Er gebeurt ook voor de rest niks.
1: Ja, en ga nou niet, want we staan nou gewoon in het rechte rijtje. In die KKD. En daar hoort volgens mij maar één ding bij. En dat is nederigheid. Stel je nou eens nederig op. En niet allemaal. Ja, 2030. En allerlei plannen die we gaan promoveren. En ja. Je ziet toch gewoon dat het niet werkt.
0: Nee. Dus, nou ja, wat natuurlijk ook wel vrij tekenend is. En dat is misschien ook. De open dag hebben we natuurlijk ook nog gehad. Dat is ook nog een item waar we. Maar bij de voorgaande open dagen onder Remco Overseer. Ging die bij iedereen langs. Kon je nog geen blikje fris op een bar zetten. Of toen kwam die een hand geven, bij wijze van. Hé, je bent Remco, wie ben jij? Oh, jij bent toevallig. Oh, je bent dus oké, hartstikke leuk. Hop. Iemand een pakje fris, die stond Remco ernaast. En nou? En hem gezien?
1: Nee, ik heb hem niet gezien.
0: Nee.
1: Nee, ik denk, ik denk dat hij niet meer durft.
0: Nee, maar hij komt zeg maar, op het moment zeg maar, dat het nieuwe stadion, of het verbouwde stadion ging open. En er was even de vogelvlucht die nam. Nou, toen kwam die godverdomme de trappen van de toren nog opgelopen om nog gezellig even te komen kijken.
1: Ja, toen heb ik hem op Vagé nog ontmoet.
0: Ja. Ja. Nou ja, volgens mij heeft hij zichzelf na anderhalf uur op de wc opgesloten of zo. Ik weet niet.
2: Hebben we het over de open dag?
0: Over de open dag.
2: Ik was eventjes twee minuutjes
1: over de open dag. Maar na de verbouwing heb ik hem nog even gezien.

0: Nee, op vakje.
1: Ja, ja, dat het verschil, zeg maar, dat we maken ons om een hele hoop dingen druk qua spel. Maar het spel is natuurlijk een resultaat van hetgeen wat op kantoor gebeurt. Uh-huh. Zij zijn degene die de spelers inschatten, inkopen en zorgen dat dat team staat. En degene die dat heeft bepaald, heeft rijkelijk gefaald. Dan flikken ze Hoefkes eruit, hij blijft zitten.
2: Ja.
1: En wat ik dan, daar hadden we het over, dat kenmerkend is het verschil in gedrag. Dat ze eerst overal opkwamen dagen om overal maar een fotomomentje. En nee, je zei...
2: Nou, ik wil toch eens even het voor de grap. Ik zat van de week aan te denken, maar ik had totaal geen tijd voor om eens eventjes ons eerste interview met Remco terug te luisteren. Want ik meen me te herinneren dat ik daar op een bepaalde manier al hem had gevraagd van oké, nu zitten we hier allemaal gezellig aan tafel en we zijn nou open en eerlijk. De transparantie en we kunnen alles vragen en we denken dat we nou alles horen. Maar wanneer denken we dat dat gaat keren? Ik meen me te herinneren dat ik ooit eens een keer die vraag op een bepaalde manier heb gesteld. En het lijkt alsof we op dat moment, op dat punt inmiddels al eventjes zijn aangekomen.
1: Ja.
2: Dat het alles verandert in selectieve transparantie. En het is niet dat hij aan het duiken is voor interview. Want wij hebben hem ook kortweg gewoon ook helemaal niet gevraagd om kom eens even in de studio. En ik weet zeker als wij hem bellen van joh, kom eens even wat uitleggen hier bij ons in de uitzending.
0: Ja, dan gaat hij dat wel doen.
2: Dan doet hij dat zeker wel. Dat weet ik zeker.
0: Ja, ik weet het niet. Want Remco is heel goed in het rechtlullen wat gigantisch krom is.
1: Ik wou eigenlijk Remco niet. Ik wil dan Peter Maas hier in de studio.
0: Ja, maar die komt niet.
2: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, dat weet ik wel zeker van niet.
1: Ik ga hem iedere dag bellen.
0: Ja, we gaan hem stalken.
2: Ja. Ja. Ik vroeg me af waar überhaupt Peter Maas ook is, hè? Deze week. Want hij zou daarna vanuit, was hij maandag wel of niet, en een keer terug. Of hij was niet bij die wedstrijd, bij de laatste wedstrijd van Hoefkes. En noem maar op. En hij was zogenaamd op vakantie. Waar was hij nou? Terug van vakantie moeten komen om een slecht nieuwsgesprek te moeten vertellen. Maar afgelopen vrijdag was hij ook niet bij de eerste wedstrijd van de nieuwe trainer.
1: Nee,
2: ik weet niet. Dat was toch zo? Ja, nou, op een gegeven moment moest Remco overzien voor de camera van ESPN verschijnen. Dus dat vond ik een opvallende. Alsof hem uit de wind moest worden gehouden of zo. Want Remco zei van nou dat hij dat Peter Maas vooral al met andere op andere platformen dit al helemaal had uitgelegd en noem maar op. Ik weet alleen niet welke.
1: Nee.
2: Misschien bij de Haagse Beemdenieuws, maar die heb ik nog niet gelezen.
1: Ja. Roblox?
2: Ja, ik weet het nog niet.
1: Misschien Minecraft hier heel veel of zo?
2: Ja, ik weet het niet. Dus die had ik even gemist. Dus alles in Breda zat te kijken van, waar dan? Wat heeft hij dan allemaal dan al gedaan? Misschien, dus dat vond ik een vreemde uitleg. Maar ESPN had daar weer een uitgebreid itempje aan kunnen wijden.
0: Overigens maak ik me eigenlijk wel zorgen, hè?
2: Ja.
0: Want Peter Maas is niet echt goed in het benoemen van trainers, hè? Die heeft geen goed track record, hè?
2: Ja, is dat zo? Want wat heb je...
0: Voor mij met Hiballa en zo. Dat, ja.
2: Ja.
0: Hiballa en Jean-Paul.
2: Trends. Ja.
0: Het zijn niet allemaal toppers, hè? Dat wil niet zeggen dat ik Kruis niet goed vind. Want ik gun Kruis het allerbeste.
2: Ja.
0: En ik denk dat hij wel wat kan, denk ik. Maar ik had graag, wat ik vorige week al zei, de lat wat hoger zien. En ik heb niet zo vertrouwen in alle benoemingen van Peter Maas.
1: Ja. Nee, maar de lat hoger leggen wordt lastig als je inmiddels verketterd bent tot een laagvlieger in de KKD. Hè?
0: Daar ben ik het helemaal mee eens, hoor.
1: Met een stuurloos beleid wat nergens op lijkt, hè?
0: Ja, maar als je
1: Nee, maar als je nou puur eens kijkt. Want we hebben het, en ook ik heb dat nog best wel lang gedaan, hè? Deze directie nog een soort Hosanna-verhaal, want dat ging eigenlijk best wel goed met de club.
0: Ja, als je niet was gedegradeerd, ging het goed,
1: Maar als je nou puur kijkt wat er nou gebeurd is in de afgelopen jaren, waar zijn we op vooruit gegaan? We hebben een paar extra plekken, punt.
0: Ja. En een nieuwe grasmat, ho.
1: Ja, maar die moeten sowieso iedere keer weer in. Maar we zijn eigenlijk in al die jaren, terwijl we hebben de wind best wel in de zeilen gehad. He, er zijn wel transferinkomsten. En natuurlijk, die komen door periodes heen. En wel, mensen vergissen zich daar vaak in dat als een speler verkocht wordt, bijvoorbeeld ook een speler in het buitenland, bijvoorbeeld een Verbrugge of een Van Hek en zo, dan komt dat geld niet in één keer naar ons toe. Dus het is niet zo dat we in één keer 18 miljoen op de bank hebben staan.
2: Nee.
1: Dus dat moet je.
2: Ja.
1: Wat mij verbaast, is dat in de essentie het voetbalbedrijf waar zij mee aan de slag zouden gaan, nou hetzelfde is als hoe het was.
0: Ja.
2: Ja.
1: We zijn er in dat opzicht, met alle goede ideeën die ze hadden, is de structuur van de club, de manier waarop dingen geregeld worden, en is er niks veranderd. Toch?
0: Nee, we zijn terug bij af.
2: Ja.
0: Als je dat vergelijkt dus met het jaar dat we plotseling promoveerden, zijn we gewoon terug bij af, hè?
1: Ik zie Leon bedenkelijk.
2: Nou ja, want we moeten het er allemaal over hebben. Hè, want het is allemaal hele zinnige praat. Maar ik zit eventjes door het draaiboek te kijken. Hmm. Hoe zijn we hier eigenlijk gekomen? Want ik was eventjes 2 minuutjes afgeleid door de troubleshooting.
1: Open dag. Dat we de directie niet gezien hadden.
2: Oh, okay.
1: Daar zijn we door.
2: Want ik was er bang dat we... Of ik dacht dat we al ergens aan de wedstrijd waren begonnen. Maar die waren we nog niet... Hadden we nog niet aangesneden. Nee. Helder. Want anders wist ik niet meer waar we zo'n aan moesten haken. Maar het klopt wel wat je zegt, hoor, Joeri. En wat jij net zei over de trainerskeuzes van Peter Maas. Ik denk dat die trainerskeuzes op zich niet zo slecht waren. Maar klopt. Jij kijkt direct naar de uitkomst. Maar na die aanstellingen en tot aan het ontslag is nog heel veel met de trainer gebeurd. Hè? En daar kun je afvragen of Peter Maas in die periode steeds de goede dingen heeft gedaan.
1: Ik denk dat de trainerskeuze...
2: Of wel of niet goed uitbegeleid of noem maar op. De juiste keuzes gemaakt of niet genoeg bijgestuurd. Waardoor ook een trainer in één keer ging zwalken. Of niet op tijd genoeg. Of te lang gehouden. We hebben met Jean-Paul van Gastel hetzelfde meegemaakt. Die had eigenlijk ook na zijn flirt met Turkije.
0: Ja.
2: Ja, dat was eigenlijk ook. Liep het daarna helemaal dood, toch?
0: Ja.
2: Ja. Ja. De geloofwaardigheid van de trainer ging daar hard achteruit. Afgelopen zomer dus ook weer. Ja.
1: Je laat als club, en dat is het, continu met jezelf piepelen. Zeg maar, dat is het en dat blijft. Continu maar gebeuren. Hè? Maar hetzelfde als met Soa. Ja. He, die gooit zijn kont in de krip. Maar ook daarna vindt hij NAC en Breda vindt hij allemaal zo geweldig. En hij ziet nou wel echt dat hij het... Oh, nou! Nou, kom dan maar weer. Hè? Foei! Ja. Maar we vinden hier nog steeds... En dat is het keer op keer, weet je wel. Je moet op een gegeven moment ook gewoon denken als voetbalbedrijf. Oké, Hoefkes, middelmatige trainer. Daar zijn er 1000 van in een dozijn. We kunnen nou een paar rooien verdienen... Ga weg. En dan komt er een andere terug. Want je weet dat zijn dienstverband is eindig. Sowieso dit jaar was dat eindig. Want je wist dat het fout ging.
0: Ja, ik neem aan dat hij daar niet had verlengd, Peter Maas.
1: En dat is tot nu toe met alle contracten die zijn ontbonden. Alle afkooppremies die we hebben betaald.
0: Zo.
1: Alle opleidingsvergoedingen die we hebben doorgeschud. Doorverkooppercentages die we in de prullenbak hebben geflikkerd.
2: Ja. Ja. Maar daarom zeg ik ook onder andere... De keuzes voor de trainer op zich waren niet... Denk ik, grotendeels niet verkeerd. Je neemt de risico's mee met zo'n Hibala, noem maar op. En Jean-Paul van Gastel. Waar ze van tevoren niet goed hebben afgesproken van... straks komt jouw maatje Giovanni van Bronckhorst weer. Hoe groot zijn jouw ambities? Hoe groot is de kans dat je halverwege het seizoen... toch lekker op de trein naar Beziktas springt en hoe gaan we daarmee om? Gaan we daar iets over in het contract zetten? Gaan we daar afspraken over maken? Of dat we straks in een ongemakkelijke situatie zitten? Dat soort dingen. Daarop kunnen anticiperen. Daar is hij niet zo heel erg sterk in gebleken. Daar zit natuurlijk een heel directie bij. Maar hij is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor. En wat we afgelopen zomer hebben gezien met dat hele Hoefkes-debakel. Met de hele OH Leuven-flirt.
1: Ja.
2: En het lijkt dat ze zichzelf... Dat kwam van de week vorige week nog eens in me op. En ik denk van ja, ze hebben natuurlijk... Ze hebben aan alle spelers, ze hebben hardop uitgesproken, we gaan iedereen binnenboord houden. We gaan spelers binnenboord houden. Daar kwam een vlucht vandaan. Die wil naar Polen en die wil naar Engeland. Mocht allemaal niet. En tegen best wel schappelijke prijzen voor ons dan. Ze hebben een ander financieel plan waar ze denken van waar de land ligt, waar boven zij gaan reageren op bedragen. Maar voor hun eigen geloofwaardigheid hebben ze ook moeten zeggen: ja, dat betekent ook dat de trainer niet weg mag. Want het zou heel raar zijn als we nu hardop zeggen tegen al die spelers... jullie gaan niet weg, we gaan alle deuren dicht houden. En bij de eerste beste bot van OH Leuven laten we de trainer wel gaan.
1: Ja.
2: En dan kan je de rest van je team ook niet binnenhouden. Dus daardoor...
1: Waarom niet? Want kijk, voor
2: een, ja, dat weet ik niet waarom. Maar dat is de vraag die wij hier niet kunnen beantwoorden. Maar.
1: Dat was toch een beetje hetzelfde als vroeger. Zeg maar, een spits was heel duur, een keeper kostte geen kut. Dat is inmiddels wel anders natuurlijk. Ja. Maar een trainer die levert in essentie voor het voetbalbedrijf vaak niet veel op. Zeg maar, een trainer wordt niet voor 90 miljoen verkocht. Noem maar even iets, hè?
2: Nee, dat zou dus over enkele dus 10.000 euro of iets boven de ton zijn.
1: Ja, dus je kapitaal staat uiteindelijk op het veld.
2: Ja.
1: Dan vind ik dat op het moment dat jij een keus maakt, dan dat zijn wel twee aparte keuze. Zeg maar, je kan best wel je spelers behouden, want dat is kapitaal. Dus dan zeg je van, jij kan misschien wel 5 miljoen meer waard worden.
2: Ja.
1: Die trainer, die kan dat meteen.
2: Nee, het valt in bedragen wel te verantwoorden. Van, Of misschien ook niet. Ja, dat zijn de keuzes die zij maken. Maar het grote voorbeeld, de man die voor de groep staat, ja, die laat je wel gaan. Je laat het team bij elkaar houden. Kosten wat kost. Ja. Voor de geloofwaardigheid van die keuze moeten ze ook aan de trainer vast blijven houden. En kunnen ze pas laten gaan 3 dagen na het verstrijken van de transfer deadline, ja, zeg maar. Ja, dat is ook dat, wel, hè, opvallend.
1: Dat,
2: hè, opvallend.
1: Ja, en wat dat vind ik nog veel, misschien nog wel tekender, is dat Guvens is natuurlijk een paar dagen later pas. Ja. Hebben ze het contract ontbonden.
2: Ja.
1: Ja, ook dat vind ik onkundig, toch? Want op het moment dat
0: ja, absoluut.
1: Zeg maar, het is vertraging, wederom vertraging. Ja. Op het moment dat de trainer eruit gaat, weet je, hij gaat mee. Hak die knoop gelijk door, ga gelijk op dezelfde dag met die man zitten. En ontbindt zijn contract, want je wilt toch niet met hem door. Maar hij is anders een vreemde eend in de bijt. Hij heeft daar niks meer te zoeken.
2: Nou ja, hij zegt zelf, ik ben niet loyaal aan Hoefkes geweest. Ik ben niet op basis van zijn aanwezigheid of wat dan ook. Ik ben een losstaande entiteit. Ik ben niet gebonden aan niemand. Ik ben zelfstandig en ik ben niet gebonden. Dus ik hoef hem niet per se loyaal te zijn aan de vorige trainer. Dus hij heeft ook, ik denk dat ze met z'n allen hebben geconstateerd dat wat zijn bijdrage was in het geheel en hoe zou de nieuwe technische staf voor zich zien. En ja, maar het zou best kunnen dat bijvoorbeeld een Dinsdag en een Guvens, ja, dat was ook geen compatibel.
1: Nee, geen match.
2: Ja, geen match.
0: Ja, maar ja, drie maanden geleden heb je die jongen nog gewoon contractverlenging gegeven.
2: Ja, in mei ging hij nog met 2 jaar verlengen. Ja.
0: Dat bedoel ik. En 3 maanden later flik je hem buiten.
1: Maar dat is toch hetzelfde als dat je kan toch ook gewoon in de krant roepen dat de hele club racistisch is en dan vervolgens een nieuw contract.
0: Ja. Dat valt onder dezelfde noemer.
1: Dat is allemaal heel normaal bij de directie. Maar
0: blijkbaar wel, ja.
1: Ja, joh. En Peter Maas zit inmiddels, denk ik, bij de opa en oma van Maurice Stijn of zo.
2: Zou Annemar Diekma iets hebben geweten of zo, wat wij niet...
0: Ja,
1: je zou bijna denken, hè? Oh.
0: Moeten we nog zo...
2: Speculatie.
1: Iets met de Maasweg.
0: Nou, we gaan even... Ja. Ik ga jullie helpen, Leon. We gaan het maar even hebben over de wedstrijd.
2: Ja, hoor. Heel kort.
0: Ja. Oh, moet dat...
1: Kutwedstrijd.
2: Nou ja, we hebben het net sowieso over 30 minuten over heel belangrijke dingen.
0: Is mijn één ding positief opgevallen. Ja. Gert Kruis is wel in staat. Rick Kruis, sorry. Dat is zijn vader.
2: Zoon. Kruis junior.
0: Ja, dat bedoel ik. Die is wel in staat om tactisch iets in te grijpen. En
2: 27e minuut dan.
0: Ja, nou, en terecht. Want het voetbal leek de eerste 10 minuten helemaal nergens op. Ja. Ging helemaal nergens over.
2: En dit mag van mij wel. Zoals
0: ja, dat vind ik dus ook goed. Dat vind ik goed. Nee, dat vind ik echt goed. Dat je ingrijpt en zegt van, ho, dat gaan ze nu goed. We gaan even dat en dat en dat doen.
2: Ja.
0: En het werkte. Want we stonden maar rustig een keer met 2 voor.
1: Ja.
0: Dat daarna weer fout ging. Maar goed, dat is dan weer iets anders.
1: We hebben in ieder geval even kunnen genieten.
0: Ja.
2: Nou, weet je, hij is wel voorzichtig tot de conclusie gekomen in die 90 minuten van wat ik ook verander. Het zijn een paar pure accentjes, maar het begint met heel die mindset en heel het geloof in zich. Dat iedereen in zichzelf en de rest van het team en zijn medespelers heeft. Dat is gewoon volledig weggebleken.
0: Klopt.
2: Ja. En dat heeft hem nog vooral geschokt. Want hij weet van, ja, als dat er al niet is, dan hebben we hier weinig...
0: Dan kun je weinig opbouwen, hè?
2: Dan kun je lekker aan je conditie werken en automatisme er proberen in te slijpen. Maar als ze er allemaal met de ziel onder de armen over het veld chokken, dan vergeet het maar.
0: Ja. Ik wil nog 2 opmerkingen maken over de wedstrijd. Mm-hmm. Allereerst Sumano. Wat heb ik mijn eigen daar aan geërgerd, zeg.
2: Ja, die gelooft ook wel in zichzelf.
0: Die was vooral met zichzelf bezig. Maar voetbal is toch altijd een teamsport. Ja. En zullen het samen moeten gaan doen.
2: Ja.
0: Maar die jongen straalde in alles uit dat hij niet meer van NAC wil voetballen.
2: Ja.
0: Dan zou ik zeggen, aan de kant met die jongen.
2: Hij was vooral met de etalage bezig.
0: Ja, dat denk ik.
1: Nou ja, als hij dan verkocht wordt voor iets, maakt me niet uit, oprotten.
0: Ja, maar wie wil die jongen hebben?
2: Vast wel eens een championship clubje die hem voor 2,5 miljoen wil hebben.
0: Van mij mag die gaan.
1: Het was een gouden belofte.
0: Luister, en dan zou ik verder gaan met Pepijn Reulen. Natuurlijk is dat een mindere voetballer. Maar die jongen vreet wel het gras op en die laat het voetbal zien wat wij willen zien.
2: Mm-hmm.
0: Mes tussen tanden, gaan knokken.
2: Ja. Ja.
0: En dan Sumano, dat voetbal wil ik niet zien.
2: Ja.
0: Dat is opmerking 1. Tweede is meer een vraag. Wat is er aan de hand met Frederik Oldrup Jensen?
2: Ja.
1: Ja, dat weet niemand.
2: Goeie vraag.
1: Dat weet hij zelf volgens mij ook niet.
2: En waarom moest dan Clint Leemans weg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar dat vond ik sowieso wel heel raar.
2: Ja, dat...
0: Nee, volledig mee eens.
2: Ja.
0: Maar wat is er dan met Jensen? Wat heeft hij? Je speelt al heel het seizoen als een natte krant.
2: Ja, dat zijn een van de jongens waarvan Hoefkes ook zei van... wat blij dat er dus een aanvoerdersweg, noem maar op, roerige tijd. En gelukkig staan er jongens op waar ik het van hoopte dat ze zouden opstaan. En de kartrekker zouden zijn. En dan bleek dan onderop Jensen ook een van die jongens te zijn. Hè, en de Lucas, noem maar op. Maar notabene, die heren die... dan eigenlijk grandioos meedelen in de malaise.
1: Ja.
2: En die kartrekkerrol nu volledig laten liggen.
0: Ja, ik vind Lucas even een ander
2: verhaal. Ja, Lucas komt ook minder aan bod dan een Oldroep Jensen. Die staat op een prominentere plek inderdaad.
1: Is dat misschien, ik heb ook altijd het idee dat als Ballard speelt... dat Jensen minder gaat voetballen.
2: Zeg het maar, Marcel.
0: Ik snap het. Nou, dat had ik altijd met Holby.
2: Ja.
1: Ja, maar ik heb altijd het idee dat Jensen zich enigszins geïntimideerd voelt door andere spelers en daardoor snel het initiatief bij een ander laat.
0: Is dat de Noorse mentaliteit?
1: Misschien is dat wel een beetje de nederigheid die in de Scandinavië opgesloten is.
0: Ja, dan moet hij voortaan een helm opzetten.
1: Ja.
0: Dat hij een stoere Viking is.
1: Ja. Ballen aanvallen.
0: Ja. Hey, hallo, wij moeten gaan, hoe heet dat ook alweer? Net zoals die Noren doen, gaan roeien.
2: Ja, gaan roeien.
0: Op de tribune.
1: Nou,
0: ja, dat moeten wij op VG gaan doen. Dan voelt die jongen zich thuis.
1: Ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben.
0: Ja, dat sowieso.
1: Het is,
0: Nee, maar dat moest ik even kwijt over de wedstrijd.
2: Ja.
0: Gaan we het nog over de open dag hebben? Want ook daar heb ik nog een mening over.
2: Nou, wat heb je allemaal gezien op de open dag?
0: Nou,
2: dat was de wedstrijd. Het was gewoon grandioos kunnen.
0: Ja, nogal.
2: En dat was hem.
0: Maar overigens, Rick Kruis legde wel de vinger op de zere plek in aan de afloop van de wedstrijd. Maar goed. Nou, de open dag. Over de open dag zelf heb ik niet zoveel te melden. Maar met name wat er daarna gebeurde.
2: Ja.
0: NAC die zette weer heel blij een filmpje op dat WhatsApp-kanaal was hebben. Ik weet niet hoe je dat noemt.
2: Oh ja, dat hebben ze ook. Ja.
0: Ja, dat hebben ze. En dan zetten ze heel blij een filmpje op. Kijk eens, dit was de open dag.
2: Ja.
0: En dan allemaal aan elkaar geplakt. Hey, kinderen die allemaal op goal schieten. En noem alles maar op. Ja. Ik denk, waar is de rat?
2: Ja.
0: Helemaal niet erg dat wij er niet op stonden. Hoor, want wij krijgen aandacht genoeg.
2: Ze zijn veel te lelijk gewoon.
0: Ja, ook dat. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, waarom moet dat filmpje en waarom moet alle communicatie bij NAC altijd leuk, gezellig, fantastisch. Oh, het is hier geweldig. We doen het goed, man. Kijk goed, joh. Terwijl het in werkelijkheid gaat gewoon kei slecht, hè. Ik heb afgelopen zondag heel veel mensen van de oude garde, heb ik niet gezien, hè.
2: Ja.
0: Die kwamen gewoon niet. Dat lag ook mee dan het weer. Dat geef ik ook gelijk toe.
2: Ja.
0: Maar die kwamen ook gewoon omdat het sentiment op dit moment gewoon bagger is.
2: Ja.
0: Maar laat dat dan op zijn minst een beetje blijken in je communicatie.
2: Ja, op het ene moment zijn ze daar heel leuk over. Hè? Met de seizoenkaartencampagne. Ja, we weten dat het kut gaat. Maar we blijven toch komen. Het blijft toch ons huis. En dan doe je bij de open dag weer iets heel anders. Ja,
0: alsof maar goed, dat moest ik even kwijt.
2: Tegenovergestelde sentiment.
0: Kijk maar van de rat over die in beeld, man. Daar gaat het mij helemaal niet
2: als
0: om.
2: Als er een zelfkritische, zelfspottend of in ieder geval zelfbewuste act staat. Van,
0: als je dus enige vorm van zelfspot hebt, dan heb je ook een vorm van relativeringsvermogen. Maar dat heeft NAC totaal niet.
2: Nee.
0: NAC heeft dat gewoon niet.
2: Nee, dat moeten wij doen.
0: Ja, daar zijn wij vrij goed in. Hoor.
2: Maar wat waren wij aan het doen, Marcel, op die open dag?
0: Oh, wij waren alvast de winterbanden onder de platte kar aan het leggen.
2: Ja, want kijk, we wouden even een workshopje geven van hoe toon je ambitie. Nou ja, wij zijn met kerst, kampioen.
0: Ja, voordat de sneeuw valt, zijn wij al kampioen.
2: Ja, en dan moet je dus eerst, dan moet eigenlijk de platte kar zo snel mogelijk winterklaar gemaakt worden. Anders wordt het een beetje onveilig de weg op met die platte kar als het een beetje glad op de weg is. Winterbandjes eronder. Oh, sorry. Ja.
0: Wij zijn gewoon, met de halve seizoen, kunnen wij het bordje Herbstmeister plakken.
2: Ja. Dus, maar helaas hebben wij die workshop niet kunnen geven aan bijvoorbeeld Remco. Want,
0: nee.
2: Ja, die is niet bij ons voorbij komen lopen.
1: Nee. Nee, ja, kijk. Ah. En dat vind ik dan, dat gaat me toch wel even van het hart. Moet ik zeggen. Dan wordt er een open dag of familiedag, heet dat dan tegenwoordig.
2: Ja.
1: Wordt georganiseerd en dan zie je Gijs en Dwergen zomers weten het rondrennen.
2: Ja, prachtig werk gedaan.
1: Kudos, weet je wel, weer goed
2: geweldig werk gedaan, jongens.
1: Alleen, en ik snap dat, er staan daar, je hebt daar stands en daar worden dingen verkocht. Mensen verdienen daar geld of die zijn sponsor en die mogen dan, weet ik veel, een wasstraatje doen. Of zo. Weet je, superleuk.
2: Ja.
1: En vooral doen. Alleen, je hebt er ook een aantal stands met mensen die niks verkopen. Ja. Of gewoon vrijwilliger zijn en dingen doen. Daar staan voor de club.
2: Ja. Ja.
1: Daar staan om ervoor te zorgen dat kinderen die daar komen, dat die een binding krijgen met de club in de hoop dat dat later supporters worden van onze mooie club. Toch?
2: Ja.
1: Dan vind ik dat je op zijn minst, hè, want er komt wel iemand, hè, dat is ook hartstikke leuk, dan hebben ze een koffiekar. Die komt dan 's ochtends één keer langs. Maar ik vind het
0: gewoon. Ja, met Goedold Marco Verdijnsen.
2: Zij
0: vlak Marco Verdijnsen niet uit. Ja,
2: maar dat is ook Marco, maak ik nog een bakje pakken?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Maar dat is de enige reden waarom ik het ook complimenteus vertel.
0: Ja, dat is goed.
1: Maar het is natuurlijk te schaal voor woorden. Dat vind ik, als je het toch hebt over de cultuur en je wil mensen binden aan je club, zorg dan ook dat je gastvrij, open, zeg maar. Dat zijn dat soort dingen toch belangrijk. En ik moet zeggen, dat vind ik bij NAC. Ook dat is in de afgelopen jaren zo veranderd. Zo vroeger. En nogmaals, het gaat er niet om dat je gefetteerd, getrakteerd en toegejuicht wordt. Maar als je daar op je vrije dag een aantal uur in de zeikregen shit staat te doen, dan vind je het toch op zijn minst fijn dat je even iets te eten krijgt of zo, toch? Dat zijn dingen.
0: Op zijn minst.
1: Op het moment dat jij, zeg maar, van alles kan fetteren met allemaal met bobo's, komt dat dan ook even doen bij de normale mensen.
0: Ja,
2: de normale mensen.
1: Normaal, ja.
2: Wij zijn normaal.
0: Stonden
2: wij zijn de standaard. Iedereen wil zo
0: Overigens stonden wij bij ingang 2 van de B-side. Ja. Dus als je. Hoe leg je dan nou weer uit?
2: Ja, ja. Tussen de hoofd.
1: Bij die werkende bar van NAG.
2: Ja.
0: Ja. Oh ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Waar het zo
0: oh.
1: druk was bij die bar.
2: Als de drank koud is, dan komen het door ons. Want ja. De stekker hebben we eruit gehaald. Die hebben wij gebruikt voor onze wheelguns.
0: Ja. Overigens stond daar ook aan de andere kant van de poort. Wij stonden aan de binnenkant en aan de buitenkant van de poort stond een balschietspelletje voor kinderen. En de kinderen konden een bal op een goal schieten of in een gat schieten, weet ik veel. Maar de humor was, vond ik, dat af en toe die bal over het hek heen vloog. Ja. Over het inganghek. En die kwam natuurlijk bij ons terecht.
1: Ja.
0: Nou, dat is op zich helemaal niet erg. Daar kunnen we allemaal wel tegen. Maar ik heb een paar keer tegen die mannen gezegd die dat spel begeleiden. Jongen, je moet dat ook niet doen. Hè? Je moet die Brim die penalty niet laten nemen. Nou, daar kon die jongen totaal niet om lachen. Dat is dan ook weer heel erg jammer.
2: Snap hem gewoon
1: niet.
0: Ik snap hem niet, want ik denk niet inderdaad dat hij eens weet wie Brim is.
1: Die loopt terug naar zijn bedrijf en zegt, ik weet niet wat die lange gozer allemaal over een van de Briemers loopt te lullen.
0: Dat. Ja. Maar goed.
2: Dus dat.
0: Ja.
2: Nee, maar we waren natuurlijk. We hadden het niet alleen grap van. Bandjes, ramp. Nee, mensen moesten hem ook echt die bandjes gaan verwissen.
0: Yes. Ja.
2: En de snelste tijden, noem maar dan. We bloedserieus genomen.
0: Helaas
2: deed de redactie buiten mededinging mee. Want anders had Jury hem grandioos gewonnen.
0: Ja.
2: 26 secondjes in Noorwa. En de Bas V, jammer Bas, die had er 29 seconden. En heel lang stond de tijd van Sofie op 30 seconden nog wel.
0: Ja, hey, gewoon een vrouw bovenaan. Hè?
2: Ja,
0: dat vind ik
2: keihard,
0: goed. Hoor.
2: Maar op een gegeven moment stond er ook echt wel een monteur naast. Een automonteur die stond aan het kijken. Die fik zo even.
0: Ja,
2: die zit hem weer even scherp. Maar dan werd bloedserieus heel ondacht tot 5 uur. Echt 1 minuut over 5 ging de laatste. Toen moesten we hem echt gaan opruimen. Want we waren echt de laatste act die aan het opruimen waren.
1: Ja,
2: toch?
1: Maar dat is altijd.
2: Ja, toch? Ja. Iedereen stond nog bij ons.
0: Klopt.
2: Iedereen stond bij ons.
0: Ja.
1: Alle drie.
0: Populair, jongen, die dat. Niet te geloven.
2: Nee, maar we hebben toch nog gelachen.
0: Jawel.
2: Uiteindelijk
0: wel.
1: Wie was toen die directeur met die Formule 1 toen het zo regende met die...
2: Ja.
1: Met die
2: Luc Eijsinga.
1: Dat was Eijsinga.
2: Die stond dus echt heel raar aan het kijken.
1: Eijsinga hebben we dus meer gezien als overschrijd dit jaar. Dat is toch, hè?
2: Ja, Luc Eijsinga is matjes van ons, hè? Die doen ons wel eens appen.
1: Ja.
2: Op het gat en zo. Ja. Dat kan ik jou vooral vertellen.
1: Ja hoor. Met die muntjes.
2: Onder andere,
1: ja. Toch?
2: Ja. Nee, was goed. Nee, we hebben een leuke en open dag gehad. En,
1: ja,
2: ja, ik snap de keuze dat ze dat in september doen. Dat is natuurlijk risico neem je met het weer in september. Maar ja, ze hebben gedaan wat ze gedaan konden.
1: Wel blij dat ze het naar binnen hebben verhuisd. Ik vond dat eigenlijk ook wel leuk. Dan moeten ze eigenlijk gewoon zo houden.
2: Ja,
1: dat
2: was wel compact.
1: Laat dan lekker de balschietspellen allemaal lekker buiten.
2: Maar ja. Anderzijds wil je aan de buitenkant ook van het stadion aan Breda laten zien dat je open dag bezig hebt. Want buiten zag het er behoorlijk treurig uit.
1: Dus. Maar dan moeten ze dus meer buiten opblazen. Moeten ze een mono overvallen of zo?
2: Ja, het gewoon en overdekken.
1: Doe gewoon weer een oefenwedstrijd, man. Dat was toch altijd zo
0: leuk? Ja, dat klopt.
1: Olympiakos, Panathinaikos.
2: We zitten midden in de competitie, hè?
1: Ja, maar dan moet je het eerder doen.
2: Nee, dan spelen we in Engeland in dat laatste weekend van de voorbereiding.
0: Ja, maar in plaats van in Engeland spelen, kun je ook een Engelse club hier naartoe halen.
1: Nee, we blijven in Engeland gaan. Oh. Dat vind ik veel leuker als we een oefenwedstrijd.
2: Ja,
1: nee,
2: maar kan dus niet in het. Ja,
1: dat kan toch een week daarvoor of zo. Dat hoeft nog niet per se in dat weekend.
2: Ja, maar dan zijn we meestal ook allemaal op vakantie, joh.
1: Ja, trouwens, NAC speelde vroeger niet met de interlandwedstrijden in de KKD. Ja. Doen we dat inmiddels wel?
2: Ja.
1: Dan hebben we het ook
2: wel. Wij spelen alle weekenden.
1: Ja. Ik wil zeggen, dat was op een gegeven moment de regel dat je dat zelf mocht aangeven. Ja. Ja. Ik denk, anders was dat misschien een mooie.
2: Maar. Nakpraat. Nee, wacht even. Deze.
3: Oh. Nakpraat, grabbelton nieuws.
2: Ik moet hem even reinforceren, Marcel.
0: De jeugd, hè? Ja, daar gaat hij. We gaan eens even kijken. De onder 19 die verloor thuis met 1-0 van Excelsior. Oh. Maar dan, de onder 17 veegt Willem 2. Met 4-0 van het veld af.
2: Dat hebben we wel zeer.
0: Ja. Onder andere met een doelpunt van Amoa.
1: Zeker.
0: Ja. En terecht. Gewoon 4-0 gewoon aan de kant vegen.
2: Goed, jongens.
0: Dan Feyenoord onder 16. En NAC onder 16 speelde ook tegen elkaar. En helaas won Feyenoord met 2-0. Ja. Dat geldt ook voor Ajax onder 15. Die speelde thuis tegen NAC onder 15. En die Ajax die wonnen met 5-0. Nee. Helaas. Maar dan, de onder 14 veegt thuis het Dordrecht van de mat met maar liefst 3-2.
2: Ja, reken maar van Jazz.
0: Ja,
2: Jazz de Hoek. Jazz de Hoek. Die maakte de 1-0.
1: Bij de Salomonsberg.
2: Salomons Schoolberg maakte de 2-1. Liam El Moussaoui maakte de 3-2.
0: Juist.
2: Ja, goed jongens.
0: Dan de onder 13. Die winnen gewoon met 1-4 bij Utrecht. Met 2 doelpunten van Tieme Schouwen.
2: Hey, goeie naam.
0: Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat we die later gaan zien. Tieme Schouwen.
1: Zeker.
0: Onthoud die naam. Dan de onder 12. Die winnen met hoeveel? 8-15.
1: Hoeveel?
0: Ja, dat bedoel ik. 8-15 bij VVV Venlo. Ja. Dat doet het goed. En de onder 11. Die moesten ook tegen VVV Venlo. Maar dan thuis. En die winnen met 8-6.
2: Keurig. Hey, die derde doelpunten maken bij de NAC onder 13, hè?
0: NAC onder 13.
2: Moet die bij jou in de buurt, of niet? Deschano.
1: Ja, ik zal in de tuin zitten.
2: Ja, Deschano.
0: Deschano Wanga. Ja. Wanga, jongen. Kijk,
2: daar komt dat tuinzicht.
0: Ja. Oh, wie? Dan even kijken. De vrouwen.
2: Weer een puntje erbij dan.
0: Ja, die moesten uit naar Jong Twente. En dan speelden ze 3-3.
2: Ja.
0: Met 3 doelpunten van
2: Ela J-team.
0: Ela J-team.
1: Zonde, want ze stonden tot voor mij de 85ste tot 90ste minuut zo ongeveer voor.
0: Dat weet ik.
1: De gelijkmaker kwam heel laat. Ja, dat is toch wel jammer. Ja, ze waren zo dichtbij.
2: 88ste minuut kwam die gelijkmaker van Twente.
0: Vervelend.
1: Yet so far away.
0: Dan de onder 11 van het programma gaan we nu doornemen. Ja. De onder 11 moet uit naar Vitesse. Dus dan moeten ze op Papendal spelen.
2: Ja.
0: De onder 12 moet naar NEC toe. Sportpark De Eendracht.
2: Ja.
0: De onder 13 die moet naar Dordrecht toe. En dan speel je op de Krommendijk.
2: Uh-huh.
0: De onder 14 die speelt thuis op Heksenwiel tegen Feyenoord.
2: Ja.
0: Altijd leuk.
2: Juist.
0: De onder 15 ook thuis op Heksenwiel tegen ADO.
2: Okay.
0: De onder 16 die moet uit Sportpark De Kalverhoek. Volgens mij is dat Weidewormer of niet?
2: Ja, volgens mij. Dat moet wel.
1: Waar de wind waait.
2: Volgens mij
0: waar het altijd waait.
1: Ja,
2: ja, ik ken het verschil.
0: Dan de onder 17, die moet naar Eindhoven in het Jan Lauwers Stadion. De onder 19, die speelt tegen Vitesse op Heksenwiel. De onder 21 speelt op het Graaf Heunencomplex in Geleen.
1: Geleen,
0: hier zag. En dan moet je tegen Fortuna.
2: Ah, oké.
0: Okay. Ja, dat is heel leuk. Dan de NAC vrouwen. Beginnen we even kijken. Die spelen voor de competitie tegen Sparta.
2: Ja. Dit is het eerste van Sparta.
0: Ja, dat is het eerste van Sparta, denk ik.
2: Ja.
0: En dan spelen ze op Nieuw Ter Breggen in Rotterdam.
2: Mm-hmm.
0: De NAC vrouwen hebben trouwens ook voor de beker gelood.
2: Ja, zo.
0: En die moeten, jawel, naar Ajax.
2: Ja.
0: Dat was een makkie.
1: Ja,
0: twee vingers in de neus. Worden gewoon van de mat geweest. Wat nou Sherida spitsen?
1: Ik zet de toto in op NAC.
2: Schijnen wij goed te kunnen.
1: Ja. 7-0. Voor NAC.
0: Oh, geweldig. Dan de onder 18. Die spelen een drieluik.
2: Oh.
0: Ja. Met Zwolle, Eagles en NAC. En dat doen ze bij, op Sportpark Biekwijk 28 in Zwolle.
2: Dat doen ze dan wel eens vaker.
0: Ja, een drieluik. Ja. En dan hebben we de meiden onder 15. Die spelen een oefenwedstrijdje. Tegen AZ op Heksenwiel. En dan zijn we dat, denk ik.
2: Ja.
0: Hé, hey, is dat waar? Goddomme, zeg.
1: Het is ook waar.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het dan ook te lezen.
2: Ja.
1: Hey.
0: Oh.
2: Ik vind die camera wel rare dingen. Nou ja.
1: Maar de...
2: Ja, steeds als Marcel praat, komt er in beeld of zo. Ja. Geen idee.
0: Oh, dat is...
2: Dat gebeurt wel eens vaker.
0: Die zit omgedraaid.
2: Ja, dat gaat er niet meer aankomen.
0: Nee, ik
1: ook dat niet. Is ook fijn. Dan
2: lintjes hem, hè. Maar oké. Okay. Hey, goed.
1: We zien het wel.
2: Ik heb trouwens het boekje binnengekregen, hoor, van Radverleg. Ja. Dat is geen boekje.
0: Ja, daar staat een heel leuk...
2: Dat is een heel bijbel. Dat is een boek. Ja, dat is een boek. Bladzijden. Ik kan ervoor gaan zitten.
0: Er staat een heel leuk weetje in hoofdstuk 1. Of weetje, een feitje. De grootste nederlaag van Willem II... Die is aangebracht door een Bredaanse voetbalclub.
2: Mm-hmm.
0: Namelijk een van de voorlopers van NAC. GVVV, de Ginnekense voetbalvereniging. Ja. Die hebben Willem II de grootste nederlaag aller tijden toegebracht.
2: GVV.
0: Maar liefst met 11-0. Ja. En GVV ging later op in NOAD. Ja. En NOAD ging later op in NAC.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk hebben wij... Ja, is NAC
1: die hadden we gewoon, ja. Toch?
0: Wij hebben dat gewoon gedaan.
1: Dat gaat gewoon op een spandoek tegen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Waar waren jullie?
2: Ja. Radverleg die is bij GVV gespeeld. Hè? Dat is een van de oprichtertjes ervan, volgens mij. Hè?
0: Ja. Ja, weer opnieuw leven in plaats. Zoiets, maar dat maakt niet uit.
2: Ja, zoiets was het dan. Dus,
0: overigens was die fietstocht erg interessant.
2: Ja.
0: Als je daarvan houdt, zoals ik dat doe,
2: ja.
0: dan is dat heel erg leuk.
2: Ik ben toch gefascineerd door de beelden die ik nou allemaal zie.
0: Goed zo.
2: Ja, nee, de beelden die ik nou allemaal zie op onze stream, daar snapt helemaal niemand meer van. Want elke keer als jij praat, Marcel, dan komt Jury in beeld. En jullie zitten alleen maar een beetje vooroverbogen naar het draaiboekje. Zo te
0: ja, dan heb ik waarschijnlijk de verkeerde
2: onze microfoon. Excuus daarvoor.
1: Nee, ik wist dat ook niet, anders had ik me uitgekleed en was ik in betere positie.
2: Het staat in de background waarschijnlijk weer, net als 2-3 weken geleden, verkeerd geschakeld of zo. Dus
0: ja.
2: Ik zal er even een melding van maken. Dat is. Sorry, jongens. Heeft de luisteraar op de Spotify helemaal niks aan.
1: Als ik dat had
2: allemaal zit te vertellen. Ik ga hem eventjes naar de wedstrijd van. We hebben 30 schotjes om even te beschouwen op de wedstrijd. Wie zijn er? In ieder geval bij Suntjes in Nassau zijn er niet. Nassau deed wel een recessie mee op de training.
1: Ja.
2: Maar ze even afwachten wat dat betekent. Zo, hij heeft nog steeds transferkoorts. Galidi en Priem zijn er ook niet bij. Grijmel is weer terug van een schorsing. Jury, wat voor monsterscore gaat worden tegen de Graafschap uit de wedstrijd?
1: 1-5.
2: Zondag, waar gaat het zondag gebeuren? Maar,
0: Wij winnen met 1-3.
2: Oké. Okay. Ik ga weer voor een 2-3. En dan zien
0: maar dat
2: wij
0: wil zeggen, dat wij
2: zondag over 2 seconden. Tot volgende week.
4: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin, aflevering 630. Een uitzending rond onderwerpen als geluk en liefde. En met kleinkunst en chansons. Maar ik begin vandaag met een plaat van bijna 100 jaar geleden.

0: Gelukkige dagen en eenzame nachten, dat was de strekking van deze heerlijk swingende opname uit 1928. Een vrolijk stemmende dansplaat uit de Roaring Twenties. Je hoorde Charlie Fry en zijn Million Dollar Pier Orchestra met Happy Days en Lonely Nights. En het blijft een vrolijke boel hier in Groovin' met de titelsong van het Frank Sinatra-album Get Happy. Een langspeelplaat die in 1955 het licht zag.
1: Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment.

Vergeet je zorgen maar, want de liedjes in de eerste 20 minuten van deze uitzending die gaan over geluk, een veelbezongen onderwerp, ook in ons eigen taalgebied. Want uit 1973 is dit een live-opname van een lied op muziek van Joop Stockermans en met een tekst van de tekstdichter Guus Vleugel. De titel is Zo gelukkig. Hier is Jasperina de Jong.

0: Je hoorde Jasperina de Jong met een mooi kleinkunstlied over het vinden van geluk in de turbulente en vaak gevaarlijke wereld om je heen. En dat brengt me nu bij een song van Loudon Wainwright III. Een song die textueel perfect aansluit bij het kleinkunstlied van Jasperina daarnet. Van de titel Zo Gelukkig gaan we nu naar So Damn Happy.
1: Sad.

Als ze 118 is, hark ik haar vellen bij elkaar. Doe er een hele stukje om en vrij de hele dag met haar.

0: Je hoorde achtereenvolgens Loudon Wainwright III met So Damn Happy uit 1979 en Herman Finkers met zijn live-uitvoering van het humoristische, maar toch ook serieuze, Liever dan Geluk. Een gelukkige verjaardag ook voor Marijke Vergouwen, van de Groovin-luisteraars toch een van de meest trouwe. En van het geluk nu naar de liefde, want als de liefde niet bestond, dan zouden er op deze grote boze wereld ook veel minder mensen gelukkig zijn. De vrouw van Toon Hermans overleed in 1990 op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En Toon, die zo'n 10 jaar na het overlijden van die vrouw, Rietje, het volgende liedje. Dit ter nagedachtenis aan haar. Als de liefde niet bestond.
1: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond,

en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen. Als de

elkaar niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde.

Als de liefde niet bestond, dan zou alles anders zijn en beslist niet beter. Dat was de strekking van dit mooie lied van Toon Hermans. En Toon die brengt ons vandaag bij het Franse chanson. Om te beginnen met Joe Dassin. Met opnieuw een

Na het geluk behandelen de liedjes in Groovin, hier nu de liefde. Je hoorde Joe Dassin. En nog maar eens zo'n fraai chanson over de liefde dan. Al is het volgende zo'n 26 jaar ouder. Want uit 1950 is dit Edith Piaf met een regelrechte lofzang op de liefde. Hymne à l'amour.

Een gezongen hommage aan de liefde, dit was Edith Piaf, met Hymne l'amour. En van La Piaf naar een andere succesvolle Franse zangeres, een dame die vooral in de jaren 60 grote successen vierde, Sylvie Vartan. In 1952 vluchtte ze op 7-jarige leeftijd vanuit Bulgarije naar Parijs om aan het communistische regime te ontsnappen. Maar in de volgende song, of in het volgende chanson liever, verloochent ze haar Bulgaarse afkomst niet, want de titel van dit chanson is genoemd naar een grote rivier die door Bulgarije stroomt. En Sylvie ondertussen, die mijmert over nostalgie, identiteitsverlies en herinneringen aan haar geboorteland Bulgarije.

Dit is Groovin op jouw lokale radio met vandaag weer een gemengd palet aan liedjes, waaronder ook muziek uit Frankrijk en van bij onze zuiderburen. Want de volgende opname is een instrumentale versie van Brel's beroemdste lied. Uit 1998 is dit de Vlaamse mondharmonica-speler en jazzgigant Toet Stielemans met zijn smaakvolle uitvoering van Ne me quitte pas.

Heerlijke muziek vandaag in Groovin. Dit was Toots Tielemans met Ne me quitte pas. En de muziek blijft hier een beetje Brelliaans, want van zijn album De Zotte Morgen uit 1970 is dit Jeff van Nuytsel, die hier net zoals Brel dat deed, zingt over het volk uit de hogere kringen, de elite, oftewel de high society.

Hij droomt van zijn nieuwe wagen of van een andere griet. Het is de high society, het kruim van het volk, de elite van de massa.

een lied over de High Society. Dit was de in 2015 overleden Vlaamse zanger Jeff van Nuytsel. En wie er ook over die High Society zingt, dat is de al in 1971 overleden Louis Armstrong. Uit 1956 is dit Satchmo samen met zijn band in een song die werd geschreven door Cole Porter. En de titel ervan, die verklapte ik je daarnet al, High Society.

0: Uit de gelijknamige film met onder andere Grace Kelly was dit Louis Armstrong met zijn band en High Society. En we gaan op reis in de volgende songs om te beginnen naar Londen met Calypso-man Lord Kitchener en zijn originele versie van London is the Place for Me. Een lied dat later door Edmundo Ross ook nog eens in het Nederlands gezongen zou worden. Als Mokum is de stad voor mij. Maar dit is dus het origineel met een Caraïbische oorsprong. Hier is Lord Kitchener.
1: Ja.

Groovin neemt je af en toe zo eens graag mee op reis. Zo bezochten we daarnet de Britse hoofdstad al met Calypso-man Lord Kitchener. En een reggae- en rocksteady-zanger die neemt ons nu mee naar de hoofdstad van Jamaica, Kingston Town. Later werd het lied over die hoofdstad vooral bekend in de coverversie van UB40. Maar uit 1970 is dit het enige echte origineel van die song door Kentrick Patrick. Bij ingewijden in het reggae-genre, beter bekend onder zijn artiestennaam Lord Creator.

0: Dit is Groovin' met een uur lang leuke muziekjes op jouw lokale radio. En na de reggae-pionier Lord Creator hoorde je het Vlaamse bandje Lou en de Hollywood Bananas met Kingston, Kingston. Een cover van de song van Jackie Mittoo en zijn Soul Brothers, die zo'n 11 jaar eerder al werd opgenomen in de legendarische Studio One in Kingston, Jamaica. Maar van de root van de reggae nu naar de originele ska-muziek van Prince Buster. Muziek waar een Britse band later goede sier mee zou maken. Uit 1964 is dit One Step Beyond. Zo'n 15 jaar later een grote hit voor het Britse bandje Madness.
1: One Step Beyond!

Ik ging vandaag net een stapje verder in de muziekkeuze met One Step Beyond van Prince Buster uit 1964. En daarmee kwam deze uitzending van Groovin op een einde. Mij rest nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond is Groovin ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. Elke maandagavond van 8 tot 9 is dat. En op donderdagavond dan hoor je Groovin op Breda Nu tussen 10 en 11. Elke donderdagavond op Breda Nu tussen 10 en 11. Volgende week dan heb ik hier als thema weten en wetenschap. Dus dat wordt weer een luisterwaardige uitzending. Zorg dat je erbij bent. Wat mij betreft graag tot dan en nog een prettige dag verder.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de Oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: blijven.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?